0: geloof.
1: De zon op het NOK FM. 100 megahertz.
2: Nu moet je de stemmen in de massaal.
3: Pinga zongen naar me, octopap, suvia niet in me, meer sok, kolisie massaal. Ook goed afvindelen, ik kon nooit goed zwaar dat ze me kiesang het in de rapport. En nu raak ik pas ik, ze kon ze moet met ze rekolitong aan het zoeken, zoals ik de zaak.
2: Waar is ik van ook?
3: Ons tijd en 7 oktober, ifølge DMI, skyet vejr. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: kikker moet ik
1: pieten. Die me kioskie aan zien. Kijzo toeleeuw. Kijzo toeleeuw.
2: Nanok FM.
3: Let me ask you a simple question. Do you want DDR?

0: Yes. Yeah. Is Martin Ryan namens je dat?
1: Toch, hij kan het niet maken. Yes, ook gaat dit. Ga je toch pit?
0: Het is te schimmel.
1: Ja, hoe ga je doen? Kom maar. Is je oma? Is dit?
0: Zo dat gaat op een... Nessal is hem als haar. Kamamut.
1: Kamamut. Dus ze mij daar... Daar moet ik je die zacht poot.
0: Zoals
1: kamamut.
0: Ik is dat. Is
1: zo moed.
0: Ah, nou, ah, ja, ja.
1: Daar is kamamut. Zo. Kamamut. Ja, tak, tak. Als zacht poot.
0: Yes.
1: Kamamut. Ja, ja. Haan?
0: Yes, ah, toch gek. Yes. Trap op het.
1: Noeder op het.
0: Noeder op het. Dus ze me... Ik ze me... Noeder op oom. Noeder op het. Imagine nou, mascara. Noodtotarami.
1: Ja, op dat lezen nou.
0: Ja, ja.
1: Maar het is een pauw en karsoet. Dat is hem zo zo. Noe, ik kon de karl.
0: Ah, noeder op
1: het. Ja, ja, ja. Op hem. Is dit?
0: Yes. Hoe toen zei dan Nico, Nessuurpok.
1: Nessuurpok. Op Nessuurtiga.
0: Ja.
1: Dan die mocht toch zo.
0: Ja.
1: Daar doe allemaal. Nessuurpok. Dus ze mij daar. Nessuurtiga, ik had het tak bij.
0: Ja.
1: Het is bier.
0: Ja.
1: Zo. Maar het is zo als in nou aan.
0: Ja.
1: Nessuurpok.
0: Dus het is het jaar aan tijd. Nessuurtanden aan tijd.
1: Ja.
0: Is het naam, de kozapek zo'n hem is Ness. Daar met pingwacht zit. En met achteraan aan tijd ook het. Is het tussen Nicoa Nessuzik Pelta?
1: Ah, die zijn Pelta. Ja, die kan ook pinop. Ja, ja, ab.
0: Ja, ab.
1: Zullen we je zeggen naar pok?
0: Dus zullen we je zeggen naar pok?
1: Ab. Dus zullen we je zeggen naar pok? Maar het jongen aan het
0: immer. Ja, ja.
1: Zullen we je zeggen naar pok?
0: Ja, dat is zo.
1: Zullen we je zwak?
0: Ah, ik streng niet te mik.
1: Zullen
0: we je zwak?
1: Ja, ja. Yes.
0: Ja, nee.
1: Je
0: bent zo kamik. Ja, ik ben zo kamik. Ja,
1: ik ben zo kamik. Ja, ik ben zo kamik. Ja, ik ben zo kamik. Ja, ik ben zo
0: kamik.